0: kracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging, zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Pax vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 1 augustus alweer, ja, het gaat maar door. Als we naar buiten kijken, dan zien we dat het zonnetje al lekker schijnt. Het wordt niet zo heel warm vandaag, maar lekker om wel buiten te zijn en te zitten. Wat ga ik doen vandaag? Ik ga een uurtje draaien nu, muziek uit de jaren 60 en strakjes het tweede uur een uurtje draaien uit de jaren 70. En met de jaren 60 ga ik dus nu beginnen. Ik heb als eerste klaarstaan Cliff Richard en Living Doll. Veel plezier dit uur.

Ja, dat was Paul Anka met Lonely Boy. En zo is de kop eraf van muziek uit de jaren 60 dit uur. We gaan lekker door. En wel met Rocco Granata en Marina.

0: Ja, Red River Rock van Johnny and the Hurricanes. Ja, dat komt omdat er heel veel instrumentale muziek gemaakt werd ook in de jaren 60. De volgende, dat is wel een bekende van jullie ook weer. Peter and the Rockets en Kom van dat dak af.
1: Hey.

Itchy Beachy Teeny Weeny Yellow. En dat was van Brian Hyland. We gaan naar de Blue Diamonds toe. En we laten horen Ramona.

Ja, dat was de Wounded Heart van Elvis Presley. We gaan nu even op de Franse tour een nummertje van Edith Piaf. Non, je ne regrette rien.

Ja, dat was Ricky Nelson met Hello Mary Lou. Ja, weer even tijd voor een instrumentaaltje, want dat was in de jaren 60 zo, heel veel instrumentale muziek. Ik ga draaien van Bob Moore, Mexico.

Ja, dat was Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Ja, even kijken wie we dan hebben. Bobby V gaan we draaien met Take Good Care of My Baby.

Ja, Gerhard Wendland met Dansen met Mier in die Morgen. En dan zit het uurtje de jaren 60 hits er weer op. Ik zou zeggen, ik heb het weer met heel veel plezier gedaan. Straks gaan we door met de hits van de jaren 70. Ik ga eruit dit uur met twee kleine Italianen van... ja, hoe heet ze nu? Ik ben even de naam kwijt. Connie Frobes. Tot na het nieuws van 10 uur.

0: week.
1: Je lokale blik.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
2: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de twee elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffia-serie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
2: Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het tweede uur van het programma Stadspraat. En dan begonnen we natuurlijk weer met de Golden E-Ring. En dit keer met een live uitvoering van Long Blond Animal. Nou ja, we hadden het eerste uur lekker muziek uit de jaren 60 gedraaid. En nu het tweede uur gaan we muziek draaien uit de jaren 70. En daar gaan we lekker mee beginnen. De Killer Queen van Queen.

Ja, de formatie Pilot met Magic. Zover ik me kan herinneren, is dit de enigste hit die ze ooit in Nederland uitgebracht hebben. Ik zou niet weten of er nog een andere hit geweest is. De volgende is Roxy Music en Dance Away.

Ja, dat was hij weer eens. Albert Hammond met de Free Electric Band. We gaan naar Diana Ross toe. En het nummer dat ze laat horen is Ain't No Mountain High.

Ja, dat waren de Doobie Brothers met Long Train Running. Ja, dan nu een band die ik... heb ik ook zelf een LP van... daar nou ook nooit niks meer van gehoord. Cheap Trick. En ik ga nu het nummer draaien, Surrender.

Ja, Ellen Foley was dat met We Belong to the Night. We gaan kijken even op de klok, nog 10 minuten, dus ik kan er nog een paar draaien. Ik heb Elvis Costello klaarstaan met Oliver's Army.

Ja, dat waren Daryl Hall en John Oates met Rich Girl. Ja, en dan zijn we er weer doorheen. Twee uurtjes Stadspraat zit erop. Niks te praten gehad, maar wel mooie muziek gedraaid. Gaan we volgende week maar weer doen. Ik ga eruit met Sherbet en Hauzet. Ik ga u een heel prettig weekend wensen en graag tot de volgende week maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft twee mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft twee mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat één van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
5: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
6: Deze aflevering open ik met Surrender Hill, een band die het Texaanse landschap haast hoorbaar maakt. Hun nieuwe werk ademt ruimte, liefde en verlies en vormt meteen een warme binnenkomer. Verder in dit eerste uur hoor je onder meer Brad Paisley met het album van de maand, een klassieker van Tom Jones en dan de krachtige stem van Brandi Carlile. Ik maak ook ruimte voor nieuw talent en muziek van eigen bodem.

0: Surrender Hill opent dit uur met drie nummers die mooi laten horen waar de band voor staat. Melodieuze country met een stevige rootsbasis en een warme, natuurlijke productie. Girl in Abilene was de eerste song. Cowboy's Last Ride en Wild Country dragen dezelfde sfeer. Maar elk nummer heeft zijn eigen invalshoek en karakter. De titel suggereert al dat de band zich thuis voelt in het klassieke countryverhaal. Met ruimte voor weemoed, reislust en een tikje nostalgie. Wat opvalt is de combinatie van toegankelijkheid en vakmanschap. Songs die meteen landen, maar toch genoeg detail hebben om te blijven hangen. Surrender Hill laat hier horen dat eenvoud vaak juist de grootste kracht is.
1: Well, it's raining at the campfire.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Brad Paisley en Miranda Lambert vormen samen een sterke combinatie op Someone Else's Arms. Een duet dat helemaal leunt op emotie, timing en onderlinge spanning. Paisley is uiteraard een meester in slimme country arrangementen, terwijl Lambert het nummer die extra dramatische lading geeft. Het resultaat is een song die zowel radiovriendelijk als inhoudelijk stevig is opgebouwd. Een duet als dit werkt vooral omdat beide stemmen karakter hebben en elkaar niet in de weg zitten.

Kaylee Hammack brengt met Must Be Nice een single die meteen laat horen hoe eigentijdse country vandaag kan klinken. Hammack heeft een frisse, directe manier van zingen die goed past bij songs met een persoonlijk randje. Ze laat bovendien horen dat moderne country geen afstand hoeft te nemen van karakter en verhaal.

Tom Jones met Green Green Grass of Home is een klassieker die niet veel introductie nodig heeft. Het nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de bekendste country ballads in het repertoire, rond de grens tussen pop en country. Jones geeft er zijn kenmerkende kracht en warmte aan, waardoor de song ook vandaag nog overtuigt. Het blijft bijzonder hoe zo'n bekend lied telkens opnieuw fris kan klinken in een goede uitvoering.

Black Barrel en The Batman brengen met Uncle Chuck een single die meteen een eigen sfeer neerzet. De bandnaam alleen al suggereert een stevig, wat ruiger geluid. En de titel past daar mooi bij. Uncle Chuck klinkt als een nummer dat geworteld is in storytelling en band spirit.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Brandy Carlile is van de partij met The Joke, een song die inmiddels bijna een moderne klassieker genoemd kan worden. Het nummer is groots in opbouw, sterk in tekst en gedragen door Carlile's indrukwekkende stem. Ze weet emotie en kracht heel natuurlijk samen te brengen, zonder dat het overdreven voelt. Carlile staat voor kwaliteit, urgentie en persoonlijkheid.

Jack Browning laat met Champagne Taste horen dat hij thuis is in een stijl die tussen country Americana en songwriter pop in beweegt. De titel is licht ironisch, wat goed past bij een song die met een knipoog, maar wel serieus gebracht wordt. Het is een nummer dat niet per se schreeuwt om aandacht, maar juist daardoor overtuigt. I got

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Een sterk staaltje Nederlands-Americana. David van Kolwijk weet sfeer en verhaal goed te combineren. The Last Gather klinkt bijna filmisch. Zijn werk laat horen dat rootsmuziek ook in Nederland leeft.

Jorieke Sterke brengt frisse energie binnen de Nederlandse country. Haar sound is licht en optimistisch. Free Open-Minded gaat over vrijheid en zelfontdekking. Ze bouwt gestaag aan haar carrière van boerenrock naar country. Eind van dit jaar valt er meer country getint materiaal van haar te verwachten.

een speelse titel, Right Swipe Miracle, met een moderne insteek. Erik Lindeman mixt country met hedendaagse thema's, zoals online dating. Het resultaat is toegankelijk en herkenbaar. Zijn storytelling is direct en persoonlijk.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Met Treading Whiskey laat Brad Paisley opnieuw horen waarom hij al jaren tot de meest herkenbare country-artiesten behoort. Zijn werk combineert vakmanschap, slimme hoeks en een duidelijke band met de traditionele country-taal. Dit nummer voelt als een logisch vervolg op zijn reputatie als sterke storyteller en instrumentalist. Treading Whiskey heeft die typische mix van ironie en muzikaliteit die zijn songs vaak zo aantrekkelijk maakt.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

Jennifer Nettles en Kevin Bacon leveren met Our Highway een samenwerking die meteen nieuwsgierig maakt. De combinatie van Nettles' country verleden en Bacon's herkenbare eigenzinnige aanwezigheid maakt dit een opvallende track. Dit was het eerste uur van Crossroads. Met sterke verhalen uit Texas, Nashville en Nederland hebben we een brede reis gemaakt door het huidige countrylandschap. In het tweede uur duiken we dieper in iconische songs van Brandy Carlile. Zetten we songwriter Sonny Throckmorton in de schijnwerpers en hoor je nieuwe muziek van onder andere Kimmy Bitter. Blijf luisteren.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet, omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: In de tweede uur hoor je opnieuw de kracht van storytelling, met een bijzondere focus op Brandy Carlile en een eerbetoon aan songwriter Sonny Throckmorton. Daarnaast zetten we Kimmy Bitter in de spotlight en is er ruimte voor zowel gevestigde namen als nieuw talent. Van klassiekers tot nieuwe releases, dit uur brengt het allemaal samen. Mae Estes speelt met nostalgie naar de jaren 90, verpakt in een knipogende titel The 90s Cult. Estes liet horen dat ze humor en songwriting moeiteloos combineert. Een verfrissend, luchtig nummer. Zo kan deze song wel omschreven worden.
1: Dit is Crossroads.

Brandi Carlile behoort tot de meest invloedrijke stemmen binnen de moderne Americana. Met The Story brak ze definitief door bij een breed publiek. Turpentine laat haar rauwe persoonlijke kant horen. Haar muziek balanceert tussen folk, rock en country. Carlile staat bekend om haar intense live optredens.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Paisley speelt hier met het idee van een te kleine wereld. Humor en vakmanschap gaan hand in hand. Zijn gitaar blijft een handelsmerk. This Town Ain't Small Enough vormt een onderdeel van zijn veelzijdige albumproject Tacklebox.

Reba McEntire met Ring Ring is een mooie herinnering aan haar status als een van de meest duurzame stemmen in de country. Haar manier van zingen is altijd direct, herkenbaar en vol karakter. Reba weet moeiteloos een nummer te dragen, zelfs wanneer de productie modern is. Ring Ring houdt de balans tussen toegankelijkheid en klasse goed vast.

0: y'all gonna come pick me up, right? Come on.
1: De band Lula brengt met Blue About You een single die meteen een weemoedige en toch frisse indruk maakt. De titel wijst op een song die draait om stemming en relatiegevoel. Iets waar country en Amerikanen vaak sterk in zijn.

Johnny Reed brengt een cover van The Green Green Grass of Home. Zijn uitvoering geeft deze bekende klassieker net een andere kleur. Mede dankzij zijn emotionele benadering en heldere stem. Met de fiddle van Natalie McMaster krijgt het nummer bovendien extra traditionele glans.

William Michael Morgan laat met Red horen dat traditionele country nog altijd goed kan werken in een hedendaagse setting. Zijn stijl leunt vaak op klassieke invloeden, zonder ouderwets te worden. Morgan heeft een manier van zingen die eenvoudig lijkt, maar juist daardoor vertrouwen wekt.

Het Sonny Throckmorton blok is een mooi eerbetoon aan een songwriter die een enorme stempel op country heeft gedrukt. Met Last A Cheater's Waltz, I Wish You Could Have Turned My Head en Friday Night Blues hoor je hoe sterk zijn werk is, zeker als het door anderen wordt vertolkt. Maar we laten hem eerst zelf aan het woord. Throckmorton schreef songs die vaak draaien om herkenbare emoties, heldere melodieën en een klassieke country aanpak. Oh, yeah.

0: Jos Tatovi is een gelauwerde Hawaïaanse zanger bekend van island reggae en R&B. Hij won al meerdere Hawaïaanse Grammys en werd zelfs ooit voor een echte Grammy genomineerd. Recent sloeg hij een verrassende weg in, richting country soul, geïnspireerd door onder meer George Strait en Alan Jackson. En Favorite Weather is daar een mooi voorbeeld van.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Kimmy Bitter krijgt in de tweede uur een mooie plek met Love Me or Leave Me Alone en More, More, More. Haar werk past uitstekend in het huidige Amerikaanse countrylandschap, waar karakter, flair en zelfbewustzijn steeds belangrijker worden. De titels wijzen op een duidelijke houding, direct, speels en zonder omwegen. Kimmy Bitter combineert de moderne sound met een knipoog naar traditionele country-uitstraling.

Een ode aan de traditionele country. Nathan Wayne blijft dicht bij de roots. Keep It Country is recht toe, recht aan. Zijn stijl is eerlijk en ongecompliceerd. Een passend slot van deze aflevering. Dit was Crossroads voor deze week. 2 uur vol verhalen, nieuwe ontdekkingen en vertrouwde namen uit de wereld van country en Americana. Van Texas tot Nashville en van gevestigde legendes tot nieuw talent. Graag tot de volgende aflevering.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu immer wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt een verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van één van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
4: Welkom bij Radio Stad Montfoort op zaterdag 1 augustus 2026. Het is 12 uur geweest. Met andere woorden, het is weer tijd voor een nieuwe uitzending van Tussen 12 en 2 met Kees en Dre.
5: Hey, 1 augustus is het alweer en we gaan rap weer op de winter aan.
4: Ja, we gaan al een maand acht.
5: Nou ja, en dat bedoel ik. Nog eventjes zitten we alweer in de top 100. Ja, bij mij. Ja, dan de kerst.
4: Het moet per dag, denk ik.
5: Oh, per dag. Per dag. Nou, dan ga ik eerst aan 1 augustus en dan morgen gewoon 2
4: augustus. Morgen 2 augustus, ja. Dan zijn we trouwens in de herhaling.
5: Zo is het.
4: Wat gaan we vandaag allemaal doen, Kees? We hebben een redelijk vol programma. Niet alles is gelukt. We hebben geen interview. Het is komkommertijd.
5: Ja,
4: ik heb echt wel wat geprobeerd van de week om mensen in de uitzending te krijgen. Maar A, er is weinig belevenis.
5: Ja.
4: En B...
5: Iedereen is op vakantie.
4: Dus mensen zijn op vakantie. Ja, zijn weekenden weg.
5: Ja.
4: Kijk naar onszelf.
5: Ja.
4: We waren er vorige week niet. Volgende week zijn we er ook weer niet.
5: Dus
4: wat dat betreft hebben we tijd zat om lekkere muziek te draaien. Het over allerlei andere dingen te hebben. We gaan het ook het eerste uur hebben. Uiteraard een sportblok.
5: Ja.
4: Verder uiteraard de Guilty Pleasure gaat voorbij komen. En het nieuwsblok.
5: Ja, inderdaad.
4: Wat Montfoorts nieuws
5: is. We gaan er wel een lekker programma van maken.
4: Helaas beginnen we wel met twee nummers van artiesten die ons de afgelopen periode zijn ontvallen, Kees.
5: Klopt. Op 18 juli overleed Jim Kilstrap. Het is een Amerikaan op 79-jarige leeftijd. Hij was zanger en het was een natuurlijke dood.
4: Ja, en van Jim Kilstrap gaan we zo draaien. Het nummer Swing Your Daddy.
5: En als iemand dat hoort, dan weten ze wie het
4: dan
5: was.
4: Dan weten ze precies wie het was.
5: Zeker. Exact.
4: En daarna gaan we draaien de Rubettes, want van de Rubettes, Kees.
5: Daar gaan we Sugar Baby Love draaien, want op diezelfde dag overleed ook Tony Thorpe, een Engelsman. En hij was gitarist, schrijver en de doodsoorzaak was niet bekend.
4: Was niet bekend, nee.
5: Maar hij heeft onder andere dit nummer geschreven, Sugar Baby Love,
4: Sugar Baby Love,
5: van de Rubettes.
4: Maar we beginnen met Jim Kilstrap, Swing Your Daddy.

0: Dat waren toch echt twee nummers die ergens in je hoofd zitten. En absoluut. Nu als je ze hoort, denk je, ah ja, tuurlijk, ja. Joh, die ken ik wel.
1: Ja.
0: Die ken ik echt wel.
1: Die ken ik, weet zeker dat ik die ken.
0: Ik weet zeker dat ik ze ken. Dat ik het weet.
1: Zeker. Nee, twee hele bekende nummers.
0: Ja, zo is dat. We gaan snel naar het sportoverzicht, Kees.
1: Dit ken ook iedereen.
0: Ja. Bart op schoot en
1: zo is het.
0: Het voetbal kijken.
1: Ja.
0: Tenminste, vroeger.
1: Vroeger.
0: Inderdaad, voetbal. We waren twee weken geleden blijven steken dat we in onze uitzending aankondigden dat de plaats om plek 3-4 dag gespeeld zou worden op de WK voetbal. En dat de finale een dag later gespeeld zou worden. De uitslagen daarvan, zeker om plek 3-4, het was net een soort korfbal.
1: Ja, het was wel een hele leuke wedstrijd, moet ik zeggen.
0: Ja, maar als je zo verdedigt... Dan...
1: Ja, dan die Fransen die waren een dagje...
0: De eerste helft, die dachten van... Nou,
1: die zat dat al op de route Julij.
0: Het zal wel heel toevallig zijn als mijn tegenspeler scoort.
1: Ja.
0: En boom, en boom, en boom. Ja, nee. Uiteindelijk werd het 4-6 voor Engeland. En de Engelsen gingen dus toch nog redelijk trots met een derde plek terug naar Engeland. Een dag later was de finale. Spanje-Argentinië. De eerste helft stond op 0-0. Na de tweede helft stond 0-0. Ja. En Argentinië had in die periode 0 keer op doel geschoten.
1: Yes.
0: Spanje had mega veel balbezit. En vele malen meer op doel geschoten. Ook zelfs in de verlenging, pas toen Spanje scoorde, dacht Argentinië, nou weet je wat, laten we dan maar eens gaan voetballen.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Maar wat een antivoetbal was dat.
1: Oh, wat een vreselijkste
0: tiere.
1: Ja. Dus ik was blij dat Spanje scoorde. Ik kwam ook juichend van de bank af.
0: Ja, ik moet zeggen, Argentinië, mijn hart ging open in de halve finale tegen Engeland. Dat ze aan het voetballen slaagden en de Engelsen versloegen. Maar inderdaad, tegen Spanje, nee. Ze hebben alleen maar geprobeerd te traineren, te tegen te houden.
1: Hele vervelende, hele vervelende.
0: Vieze mensen.
1: Ja,
0: mag ik het zeggen?
1: Ja, mag. Gezegd, ja, nee, maar weet je wat het is? En zeker, en dat bedoel ik ermee. Zo'n Messi moet dit toch niet nodig hebben, jongens?
0: Nee.
1: Al dat gezeik en dat gedoe.
0: Messi s'avonds in zijn bedje lag en denkt van, waar ben ik vandaag in...
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja, maar hij was zelf ook heel vervelend. Heel vervelend.
0: Ik zie hem nog met die Cucurella.
1: Ja.
0: Die verdient ook niet de schoonheidsprijs.
1: Nee.
0: Die gewoon zoiets doet tegen zijn lip van... hij raakte hem even op zijn lip.
1: Ja.
0: En dat Messi meteen tegen de scheidsrechter. Hij praat achter zijn hand.
1: Ja.
0: Wat een vies man.
1: Ja, heel naar. En dat moet je zo'n groot voetballer moet dat niet nodig hebben. Dus ik was blij dat Spanje
0: won. Ja. Ja, zeker. En dat Trump de mooie prijs uit kon reiken. Ja, daar hebben we natuurlijk
1: zeker.
0: Ook met z'n allen van gehouden.
1: Ja, zeker te weten.
0: Wat een mafkees. Goed, Nederlands voetbal. Morgen gaat de officiële gedeelte in Nederland eigenlijk echt beginnen. Met de strijd om de Johan Cruijffschaal. Dat zal zijn in Eindhoven. Dus niet in de Johan Cruijff Arena volgens mij. Het is in Eindhoven tussen AZ en PSV.
1: En waarom is het niet in de
0: weet
1: Arena?
0: Heeft
1: dat met die prijs te maken vandaag? Of
0: het zou maar zo kunnen. Dat er daardoor politie inzet als anders nodig is.
1: Ja.
0: Dat
1: zou zomaar kunnen, ja. Inderdaad.
0: Europees voetbal. De voorrondes van de diverse Europese competities zijn begonnen. Voor Nederland betekent dat voor AZ dat ze twee keer tegen Ferencváros moesten aantreden. Vorige week verloren ze met 2-1 en van de week 2-2 gelijk. En daardoor valt AZ terug van de Europa League.
1: AZ toch niet? Twente toch?
0: Twente was dat trouwens, ja.
1: Yeah.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, joh.
1: Er staat hier AZ, maar ik denk dat het was al Twente.
0: Het was Twente. Twente dus tegen Ferencváros. En die vallen door die uitslagen terug van de Europa League naar de Conference League. In die Conference League moest Ajax het opnemen tegen Vojvodina. En zowel uit als thuis werd er met 4-1 gewonnen. En ik moet zeggen, ik vind Ajax leuk ballen in die wedstrijden. Dat hangt misschien ook enorm wat voor tegenstand je krijgt.
1: Ja.
0: Maar er zit weer eens een beetje tempo op.
1: Ik zag ze van de week tegen Burnley. Volgens mij zat ik even te kijken. En toen vond ik ze niet echt geweldig. Okay. Tot na die 1-1. En de tweede helft gingen ze toch wel weer beter voetballen. Dus.
0: Ja, nou tegen Burnley hebben ze ook meer de spelers opgesteld.
1: Ja.
0: Die in die Europese wedstrijd niet gespeeld hebben.
1: Oké. Okay. Dus dat...
0: De tweede
1: gaat
0: niet, als je dat mag zeggen.
1: Okay.
0: Ik denk dat ze nog druk bezig zijn met... Wie uiteindelijk de basiself gaan worden.
1: Ja,
0: sterker
1: nog,
0: ik hoorde gisteren het bericht dat Mika Gods misschien wel weer verkocht gaat worden.
1: Ja.
0: En we hebben er een Duitser bij sinds gisteren.
1: Oké.
0: Brandt van Borussia Dortmund.
1: We hebben niks hoor. Ik heb helemaal niks.
0: Jawel, jij ook een beetje, Kees.
1: Brandt?
0: Ja.
1: Van Dortmund?
0: Is een broer van Ben. Neefje van Adrie. Nee, Brandt. Hij heeft ook 40 keer in het Duitse elftal gespeeld.
1: Ja.
0: En gewoon een goede voetballer. En die gaat okay. Die komt 3 jaar naar Ajax.
1: Oh, nou oké. Okay.
0: Ja.
1: We gaan het zien.
0: Maak je borst maar nat, Kees.
1: Ik zeg niks. Nee.
0: Dan de Formule 1. Vorige week was race 11 in Hongarije. Winst was er voor Norris en Max. Ondanks dat hij allerlei problemen en klachten en dat het allemaal niet liep, werd lekker tweede voor Antonelli. De volgende race is een maandje wachten, 23 augustus, in ons eigen Zandvoort.
1: Ja, inderdaad. Dat is de laatste keer dan, hè?
0: Dat voorlopig de laatste keer, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Wielrennen. De Tour is afgelopen vorige week. Uiteindelijk gewonnen door Pogacar. En ik zeg uiteindelijk, maar dat wisten we eigenlijk op dag 1
1: ja,
0: al.
1: Ja, ja, ja. Ja. In de eerste week was dat vrij helder.
0: Ja, precies. Ik geloof dat hij 10 minuten voorsprong had op de nummer 2. En nummer 2 was de Belg Evenepoel. En Del Toro, de ploeggenoot van Pogacar, werd derde in het eindklassement.
1: Ja, inderdaad.
0: Er was nog wel spektakel op de laatste dag, want na winst in etappe 5 voor Olaf Kooi en etappe 9 voor Mathieu van der Poel, won Mathieu ook de laatste 21ste
1: etappe.
0: Ja,
1: en dat was wel heftig spannend.
0: En was dat vorig jaar inderdaad een heel spektakel, de strijd tussen Pogacar en Wout van Aert inderdaad. Ja. Dit jaar was het tussen Pogacar, Mathieu van der Poel en het naderende peloton.
1: Ja, ja, ja, want ze zaten er vlak achter.
0: Ja, dus, en inderdaad met een halve fietslengte voorsprong. Wist Mathieu van der Poel het nog net te redden. En was daarna ook helemaal
1: gesloopt. Hij was kapot, ja. Helemaal inderdaad. Kapot.
0: Ja, dat was, als je een beetje van sport houdt, was dat een kippenvel moment.
1: Zeker weten. Nou, nog. Ja. Absoluut.
0: En verder wielrennen. Vandaag start de Tour de France voor vrouwen.
1: Ja.
0: En daar zijn ook wel weer wat Nederlanders die daar...
1: Daar hebben we ook best wel kans op winst. Ja,
0: ik
1: zeker
0: denk
1: weten.
0: Aan Demi Vollering, Anja van der Breggen.
1: Ja.
0: Vos zal wel een etappetje mee willen pikken.
1: Denk het wel,
0: en,
1: absoluut.
0: We hebben nog Sprintkanon.
1: Die Wiebes. Ja. Ja. Dus
0: het kan wel weer eens een oranje feestje worden.
1: Ja, zeker weten.
0: Ook al moet ik zeggen dat de buitenlandse vrouw de laatste tijd ook enorm...
1: Ja.
0: Vijf jaar geleden was het altijd alleen maar
1: Nederlanders. Ja. Nu begint er ook wel wat op te komen. Dus,
0: ja, zo is dat. Hey Kees, als we het hebben over toppers in de sport. Hè?
1: En dan hebben we het ook over toppers in de muziek.
0: En daar is eigenlijk niks in veranderd, want de WK-voetbal is inmiddels 2 weken geleden afgelopen. En dit nummer, wat eigenlijk de WK-song geweest is, staat nog steeds op nummer 1 in de nationale top 40. We gaan draaien Shakira met...
1: Die.

0: Het is een lekker zomers nummer.
1: Ja.
0: Maar volgende week mag een ander.
1: Voor mij mag
0: tenminste,
1: het ook.
0: Volgende week zijn we er dan niet.
1: Nee, maar, over twee weken dan maar een aantal nummer een andere, ja, zeker te weten.
0: Precies. Dan zeggen we daai.
1: Daai, ben er wel klaar mee. Zij op één dan.
0: Kees, voor de uitzending zitten we altijd even een beetje bij te kletsen.
1: Ja.
0: En ik vroeg jou, heb je nog gevist de laatste tijd?
1: Ja.
0: En toen zei hij, ja, ik zeg wedstrijd vissen. Nee, het was gewoon lekker...
1: Gewoon even lekker met Dennis. Ja, Dennis even lekker een vrijdagavondje gaan zitten.
0: En dan in de competitie wil je soms wel eens een vis vangen, maar toch ook vaak niks?
1: Nee, dan loopt het niet aan de UAK 7.
0: 7?
1: Dus San zei al, je piekt op het verkeerde moment, joh.
0: Ja. Hoe kan dat, joh?
1: Ja, ik deed niks anders. En dan lukt het ineens wel. Ja. Dus... Ja, daar word je lichtelijk ziek van. Aan de andere kant weet je.
0: Die dag zelf, dat is natuurlijk fantastisch. Als je denkt,
1: ja, ik vind het geweldig. Het was heerlijk om te doen. En we hebben heerlijk gezeten. We hebben heerlijk slap zitten lullen. Ja. En, nee, het was best.
0: Nou.
1: En dan ook nog 7 vissen erbij. Dennis had er eentje.
0: Ja, maar je vertelde, die ving hij eigenlijk niet zelf uit.
1: Nou, ik heb hem moeten haken, want hij was ondertussen patat halen. Dus ja, dan... dus ik moest hem even haken voor hem. Maar het was weer heerlijk om te doen.
0: Kijk, goed zo. En wanneer is de eerste echte wedstrijd weer?
1: Ik dacht 28 augustus, mogen we zeggen. Dat is de laatste dan. Okay. En dan hebben we 19 september nog een koppelwedstrijd, Dennis en ik.
0: Oké. Okay.
1: Dus
0: dan zou je op 8 uitkomen.
1: Als we er dan 8 vangen, dan denk ik wel dat we spek kopen. Ja. Dan zijn we de eerste.
0: Kom je met de beker naar huis.
1: Ja, inderdaad.
0: Mocht je een keer een beker winnen, meenemen naar de uitzending, hè?
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, nou volgens mij zit er geen beker aan vast. Maar Akker hoort even winnen, dan neem ik hem mee, ja.
0: Dat willen we de mensen laten zien. Op de radio.
1: Op de radio. Ja.
0: Goed zo, Kees. Normaal rond deze tijd hebben we altijd een interview met iemand. Maar wat ik in het begin van de uitzending al zei. Komkommertijd. We hebben eigenlijk niet echt iemand te pakken kunnen krijgen.
1: Vandaar
0: dat ik jou nu even
1: interview. Ja, zo is het toch. Nou, bij deze. Ik vond het een leuk interview. Ja. Hey, goed gedaan, Jochie.
0: Ja, succes met de uitzending verder. We gaan weer een muziekje draaien. Uit de oude doos tenminste. De Rolling Stones. Deels uit de oude doos. Deels, maar ze zijn toch ook nog altijd aan de weg aan timmeren.
1: Ze hebben gewoon weer een album uit. Dus,
0: ja, precies.
1: Dus,
0: maar dit nummer is wel redelijk gedateerd dan.
1: Dit is al wel van de oude. Ja.
0: Van wanneer zou dat ongeveer zijn, Kees?
1: Ik denk begin 80, zo'n beetje.
0: We gaan hem lekker draaien. De Rolling Stones met...
1: Angie.
0: Angie.

0: De artiest heet Seals and Crofts en het is een heel mooi nummer. En het is een beetje wel een beetje zoals we ons voelen momenteel, Kees.
1: Ja, summer inderdaad. Breeze. Ja, summer breeze.
0: So, ja, je bent weer aan het werk sinds van de week. Ja. Maar daarvoor had je lekker summer breeze.
1: Ja, zeker. Twee dagen, twee weken vrij. En in september ik ook weer terug. Kijk, dus, lekker. Nee, dat komt allemaal wel goed. Zo is het toch.
0: Helemaal goed. We gaan het nieuwsblok in, ja. Kees.
1: Klopt.
0: En gezien de tijd doen we alles maar achter elkaar door.
1: Ja.
0: Dus we hebben het nieuws, daarna het weer en nog de uitgangstips.
1: De uitgangstips, ja.
0: Ja, precies. Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Atten.
1: Ja, volgens mij dacht jij dat het niet echt was, dit nieuws, maar daar komen we zo wel op terug.
0: Okay.
1: Het is officieel, we hebben een watertekort in Nederland, ja, en door de aanhoudende droogte en de Stichtse Rijnlander heeft dan ook maatregelen getroffen om voldoende water beschikbaar te hebben voor inwoners en bedrijven. Let op en ga verstandig om met drinkwater is dan ook het advies. En jij had daar een mening over.
0: Ja, ik snap het. In Nederland,
1: ja,
0: waar we altijd met water bezig zijn.
1: Ja.
0: Waar we altijd de strijd hebben met water.
1: Ja.
0: En de helft van Nederland ligt onder zeeniveau.
1: Ja.
0: Dus als we ergens een dijk overtrekken, hebben we waterstand.
1: Lijkt mij ook, ja. Lijkt
0: en dan
1: mij
0: hebben we een watertekort.
1: Ja, maar dat is zoutwater dan, hè, wat binnenkomt.
0: Ja, maar er valt er wel iets te bedenken dat je van zoutwater iets van drinkwater maakt.
1: Ja, dat lijkt mij ook wel, denk ik.
0: Zilter.
1: Nee, maar ik hoorde Vitens al dat er nog genoeg drinkwater was, dus ik denk dat het allemaal weer...
0: Dat vind ik ook zo frappant. Dan is het 3 dagen mooi weer.
1: Ja.
0: En dan beginnen langzaam de nieuwsberichten al, ja, van de aardappeloogst mislukt.
1: Ja, ja, ja,
0: de tuinderijen,
1: ja, ja,
0: klagen.
1: Ja, ja, ja.
0: Er mag niet meer gesproeid worden.
1: Nee, inderdaad.
0: Je mag je auto,
1: ja,
0: niet meer wassen.
1: Nee.
0: En dan regent het 3 dagen.
1: Ja.
0: Oh jee, Limburg staat onderaan.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, inderdaad. Nee. Ja, nee. Je hebt helemaal gelijk. Ik ben het helemaal mee eens.
0: Maar goed, sorry Kees.
1: Ik ben gestopt met de douche, dus als je wat ruikt, dan weet je in ieder geval waar het dan ligt.
0: Jij bent goed bezig.
1: Door de lage waterstanden wordt ook het zwemmen in de Hollandse IJssel afgeraden, omdat er extra water wordt toegevoegd en hierdoor een sterkere stroming ontstaat in de Hollandse IJssel.
0: Ik weet wel wat mensen die er toch in mogen, hoor.
1: Ik ga door. Er zijn er die mogen wat ons betreft rustig een paardje trekken. Dan zal ik meteen maar doorgaan met
0: het weer. Ik hoop dat het gaat regenen.
1: Vanmiddag is het droog en zonnig met stapelwolken. De maxima liggen tussen de 21 graden in het noorden en 25 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. Vanavond lossen de stapelwolken op en zijn er in het zuiden hoge wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Lokaal ontstaat mistbanken. Morgen wordt het droog en overwegend zonnig. De oostenwind voert warm lucht aan en de maxima liggen tussen de 25 tot 30 graden. De wind is matig tot vrij krachtig aan de kust, dus het blijft komende week sowieso ook warm. Dus.
0: Oké, dus volgende week hebben we het, nee, dat zijn we niet, maar zou het nieuw zijn.
1: Over twee weken
0: ook,
1: is
0: mag ook niks meer drinken.
1: Nee, dat is code rood.
0: Code rood, ik ken dat. De uitgaanstips.
1: Woensdag 5 augustus, freerunnen en waterpret bij de sporthallen in Montfoort. Dat,
0: ja,
1: is voor de,
0: ja,
1: jeugd. Voor de jeugd
0: gaat van Montfoort Vitaal uit, inderdaad.
1: Ja.
0: Het is voor de jeugd van
1: 6 tot 12 jaar.
0: Ik had het tevoorschijn. Het is voor de jeugd van 6 tot 12 jaar inderdaad, woensdag 5 augustus, tussen 2 en 4 bij de sporthal Hofland Montfoort. En lijkt het je leuk om daar aan mee te doen, freerunnen en waterpret? Stuur even een mailtje naar Lars Koerge en dat is lars@montfoortvitaal.nl.
1: Ja, hartstikke mooi. Dan hebben we vrijdag 7 en zaterdag 8 augustus truck- en tractorpooling hier in Montfoort. Dus volgende week kunnen we weer rustig in de tuin gaan zitten luisteren naar het. Ja. Dat vind ik heerlijk, hoor. Vind ik leuk. Vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus is de jaarmarkt in Montfoort. 24 tot 28 augustus is de Vonweek. En zaterdag 5 september is de Radiostad Montfoort Radio Bingo. Deze week geen bingo.
0: Nee.
1: Of deze maand. En volgende maand is het er weer.
0: En is dat meteen al die hele grote uitzending?
1: Nee, die is in oktober. Dat is de hele dag.
0: Kijk, helemaal goed.
1: De helft is de hele dag, dus van 4 tot 12, geloof ik.
0: Helemaal goed, Kees. Dat was het nieuwsblok.
1: Dat was hem.
0: Dan gaan we het volgende doen. Wij gaan het hebben over...
2: Dit is de artiest van de maand.
0: De artiest van de maand. En dit keer hebben we weer eens een artiest,
1: ja,
0: van de maand.
1: Ja, we hebben weer een artiest van de maand. Ja.
0: Juni en juli hadden we meer
1: en niet voor zomaar een... de eerste de beste.
0: Nee, in juni en juli hadden we meer voor een thema gekozen.
1: Ja, klopt.
0: Zomergevoel, dus zomerse nummers, ja, draaien. Maar nu hebben we weer een echte artiest van de maand. En we hebben gekozen voor The Allman Brothers Band. En net wat je zegt, dat is niet zomaar een artiest.
1: Nee.
0: Die hebben hele fantastische goede albums en nummers gemaakt.
1: Absoluut, zeker.
0: Dit nummer is misschien niet bij iedereen heel erg bekend. Maar het is een echt Allman Brothers nummer.
1: Ja, zeker weten.
0: We gaan hem lekker draaien. Hij duurt bijna 7 minuten. Dus ga achterover zitten en geniet van Soulshine, die Allman Brothers Band.

0: En na het hele mooie, hoe heet het nummer ook alweer? Soulshine van de Allman Brothers Band. Was dit Nirvana met misschien wel het hele trieste nummer Something in the Way.
1: Ja, inderdaad. Van het geweldige album Nevermind.
0: Nevermind,
1: ja. Absoluut, zeker te weten.
0: Een van de topalbums van de jaren 80.
1: Ja, ja, ja, ja zeker te weten. Nou nog.
0: En de baby die voorop staat, die heeft later geloof ik...
1: die heeft onder laatst een
0: rechtszaak... vond dat hij daar geld voor moest gaan.
1: Ja.
0: Hey, we zijn toe aan de guilty pleasure. En dat is wel een lief en mooi verhaal, moet ik zeggen.
1: Ja, zeker.
2: Guilty pleasure.
0: De guilty pleasure, normaal gesproken voor iemand die deze tijd jarig is of jarig moet zijn. Maar ik heb er vandaag eens voor wat anders gekozen. Ik zat van de week even met onze radiovriendin Bets te appen hoe het met haar gaat. Want zoals jullie misschien allemaal weten zit Bets behoorlijk in de lappenmand.
1: Ja.
0: Met haar knie, met bacteriën, met van alles en nog wat. Daarnaast moest er ook verhuisd gaan worden.
1: Daardoor moesten ze verhuizen. Ja,
0: precies, inderdaad, omdat Henry ook niet helemaal... meer in orde is, zitten ze nu in IJsselstein. Gelukkig wel weer is uit het ziekenhuis. En is ze bij Henry. En moeten ze daar langzaam een nieuwe leventje op gaan bouwen. Maar er staat Bets nog een nieuwe operatie te wachten.
1: Klopt.
0: Als het allemaal mee zit met uitslagen die gaan komen, is 26 augustus aan de beurt voor een volgende operatie aan de knie. Maar dat is allemaal afwachten. En ze zegt, ik heb zo enorm veel steun gehad de afgelopen periode aan mijn kinderen.
1: Ja,
0: mijn,
1: absoluut.
0: Mijn drie dochters, schoonzonen, kleinkinderen. Iedereen heeft enorm meegeleefd en meegeholpen. Dat ze echt, voor de guilty pleasure is eigenlijk maar één nummer.
1: Ja, inderdaad.
0: Zeg het maar, Kees.
1: Dochters, Marco Bezzato, speciaal voor jou, Bets.
3: Hou je haaks.
4: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt:

0: Terwijl we luisteren naar The Shadows met het nummer FBI, gaan we langzaam naar de klok van 1 uur. Met andere woorden, het eerste uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dree zit er alweer op.
1: Ja, ik wou nog wel even melden dat Dennis zegt dat ik wel een beker krijg als ik weer.
0: Oké, okay,
1: ja,
0: een beker
1: met koffie.
0: Beker koffie. Ja. Nou, in ieder geval wat, Kees.
1: Zo is het, zeker weten.
0: Geef een paard niet in de bek.
1: Nee, een lekker bakje is altijd ook goed, toch?
0: Zo is dat. Zometeen het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dree. We gaan nog een Nederlandstalig verzoeknummer draaien. Het cabaretfragment komt voorbij. De Kees Classic komt voorbij. Met andere woorden,
1: we hebben gewoon weer een leuk programma, hoor.
0: Dat zeg ik goed. Blijf lekker luisteren en zometeen zijn we bij jullie terug.
1: Tot zo.
0: Hoi.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Brugmans. Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
1: Welkom terug bij het tweede uur van tussen 12 en 2 met Kees en Dre op deze toch wel een lekkere zaterdag.
2: Het is heerlijk, ja. Ja, absoluut. Maar ik vind hier in de studio ook niet echt bloed en bloed heet.
1: Ja, het kan ook zijn dat we er gewoon heel erg aan wennen.
2: Dat zou ook kunnen.
1: De ventilatoren staan vol aan.
2: Ja, dat wel, dat wel.
1: En als ik daar op het dingetje kijk, zie ik dat het om 27 graden is.
2: Kan ook zijn, hè.
1: Ja.
2: Even wachten.
3: Goedemiddag.
2: Het kan ook zijn dat we ons eigen gewoon niet druk maken. Dat kan natuurlijk ook.
1: Oké.
2: Wij zitten gewoon hier relaxed.
1: Ja, jij omdat je vakantie hebt gehad en ik omdat ik vakantie heb.
2: Ja, zo is het, ja.
1: Ja, we zijn zen.
2: Ja.
1: Helemaal zen.
2: Nou, gisteren al niet helemaal, maar wel bijna.
1: Wat was er gisteravond?
2: Gisteravond had ik een lichte migraineaanval.
1: Ja.
2: Dus het was vrij heftig en heel
1: maar
2: kort.
1: Maar het kan ook komen omdat je de relaxmodus weer inging.
2: Dat zou ook kunnen.
1: Een week druk werken.
2: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Kwam je thuis en dacht je...
2: Ja, gisteravond liep even
1: tijd
2: niet
1: voor
2: helemaal...
1: migraine.
2: Ja, vroeg naar mijn bedje toe.
1: Hey, we hadden het over jouw visavonturen.
2: Ja, ja, ja.
1: En dat Dennis wel een kopje koffie voor je klaar heeft staan als
2: ja,
1: als
2: zeker.
1: De beker wint met koffie.
2: Ja, ja.
1: Maar er is ook een programma op de Nederlandse televisie.
2: Ja.
1: Helemaal gericht op visliefhebbers.
2: Vis, ja.
1: En dan bedoel ik niet om vis te eten, maar om vis
2: te
1: vangen.
2: Ja.
1: En dat heet...
2: Vis TV.
1: Ja,
2: ik kan niet missen.
1: Ja, en die hebben vaak een thema-nummer.
2: Ja.
1: Dat per jaar wil dat wel eens wat veranderen. Maar dit is toch eentje die is jarenlang
2: deze
1: titelsong
2: hebben ze,
1: van het programma geweest.
2: Inderdaad, ja. En het is ook nog een heerlijk nummer ook natuurlijk. Dus
1: we gaan hem lekker draaien. En mocht je de neiging hebben om iets uit te gooien...
2: Ja.
1: Aas, dobber, leef je uit, Kees.
2: Ja, inderdaad.
1: We gaan hem lekker draaien. Kristen met
2: Born Free.

0: En na Kristen met Born Free was dit Eddie Money met Take Me Home Tonight. Ook eentje uit de goede oude tijd.
1: Zeker weten, ja. En als je money hebt, dan...
0: Als je money heet.
1: Dan kan je ze wel mee naar huis nemen. Denk je niet?
0: Ja. Nee, maar hij zegt Take Me Home Tonight.
1: Oh ja, dus ja. Hij wil meegenomen worden.
0: Hij wou zijn money laten zien.
1: Ja. Ik krijg allerlei andere ideeën hierbij. Maar gauw verder gaan.
0: Laten we snel verder gaan, inderdaad. Ik had van de week een app-contact met Ineke. Ineke Nederends.
1: Ja.
0: Die wil binnenkort weer in onze uitzending komen met de kledingbeurs.
1: Ja. Ik wou net zeggen, iedereen weet nou alweer waarvoor ze hebt.
0: Ja. Dat gaat in september ook gebeuren. Dan is leuk. De beurs weer. Dus dan spreken we Ineke en haar vriendin Anja weer hier in de studio. Ja. En dat komt weer helemaal goed. Maar ik zeg nou toch met je aan het appen ben. Ik ben nog op zoek naar een Nederlandstalig verzoeknummer.
1: Ja.
0: Ze zegt, nou, ik heb er wel één. En sterker nog, ze appte er twee.
1: Oké. Okay.
0: Ja, dan zeg ik, nou, dan maak ik wel de keus.
1: Ja, zo is het, ja.
0: Ja, ja, ja. Zo ben ik dan ook weer. En het is geworden Jaap Reesema met Mijn Kleine Presidentje. En die gaan we graag voor Ineke draaien. Dus,
1: en we gaan haar binnenkort weer spreken.
0: We gaan haar binnenkort spreken, ja. Zeker. Jaap Reesema, Mijn Kleine Presidentje.

0: En terwijl die langzaam van ons wegloopt, luisteren we naar David Gilmour met het hele mooie No Way. David Gilmour, die we natuurlijk allemaal kennen als de gitarist van een van de gitaristen van Pink Floyd.
1: Pink Floyd, inderdaad, ja.
0: En dat is wel duidelijk terug te horen dat hij dat kunstje vaker gedaan heeft.
1: Ja, absoluut, zeker weten. Ja. Geweldig, nou.

0: Ook iets met een kapper. Maar laat hem maar lekker vertellen. René Vermeurs, over zijn buurvrouw.
1: Er wordt bij mij aangebeld. Ik doe de deur open. Ik zie mijn buurvrouw staan, Sonja. Die ik eigenlijk altijd liever spirituele Sonja noem. Het is een beetje een vaag figuur. Ik krijg daar nooit echt hoogte van. Ik weet niet precies hoe oud zij is. Begin 40, eind 50, zoiets. En zij is heel spiritueel, maar ook behoorlijk... dik. Laat ik het zo zeggen, zij zou heel graag een zweverig type willen zijn. Maar zij komt niet van de grond. Zij heeft ook zo'n raar kapsel. Zij heeft een soort aubergine-hanenkam. Een soort turquoise lok zo overdwars. Dat ik altijd denk, Jezus, heb je vannacht geslapen in een zak natte skittles? Weet je wat ik echt heel raar vind? Een kapster met een raar kapsel. Dat is gek, toch? Omdat als kapster ben je namelijk bij uitstek de etalage voor de winkel waar je werkt. Kapsel om in Mijnenwijk ook, er werken twee kapsters. Eentje, supernormaal. Supernormale vrouw, helemaal normaal, helemaal prima, niks aan de hand. Die ander, knettergek. Die is knettergek. Die heeft ook allemaal rare kleuren op de harses, alsof ze in de gamma gestruikeld is op de verfafdeling. En deze kant van haar hoofd, dit is lang, dit is kaal. Weg, hier zit niks. Dus blijkbaar in die val ook nog blijven hangen in de bisonkit of zo. Maar mijn tip is dus wel, laat je bij de kapper altijd knippen door de kapster met het meest rare kapsel. En dan kan je zeggen, ja René, zo'n kapsel, dat wil ik helemaal niet. Maar denk even na, zij kan dat niet zelf knippen. Weet je wie dat gedaan heeft? Die normale...
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
3: Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi,

0: Voetbal. Vrouwen. Voetbal. Vrouwen. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter zijn er kan. Man, man.

0: Lucaria, Lucaria, Harry scoorde!
1: Op het veld.

0: voetbal.
1: Man, man, man, man, man, Kees.
2: Man, man, man, man, man.
1: De jeugdvertegenwoordig die dacht ook kort voordat de WK begon een nummer uit te brengen over voetbal.
2: Ja,
1: ja, je moet meesurfen.
2: Ja, zo is het al. Ja, hij is 12 juni uitgekomen.
1: 12 juni uitgekomen, inderdaad. Ja. En ja, het ging, was duidelijk over voetbal.
2: Ik dacht ook, ja.
1: Ja, ja. Als je nou geen zin in voetballen hebt. Hey Kees, het orgeltje staat weer tussen.
2: Ja, klopt.
1: Nou, dan weten we het wel, hè. Moet er weer een kwartje in.
2: Doet maar.
1: Een ouderwets kwartje.
2: Ja. Hij doet het nog ook. Hij kwam wel traag op gang.
1: Ja, ja, ja. Hij stond er even.
0: Kees Classic.
1: De Kees Classic. Ja. Waar ga je het over hebben, Kees?
2: We gaan het over Springwater hebben.
1: Kijk.
2: En er zijn bar weinig mensen, denk ik, die daarvan gehoord hebben.
1: Oké. Okay,
2: okay. Dat denk ik dan, hè. Ja, ja. Als je het nummer zo meteen hoort, denk ik wel dat er een klepje open gaat. Maar Springwater is geen bandnaam, maar een muzikaal project van één man, Phil Cordell genaamd. En onder de naam Springwater is er maar één album in 1972 verschenen. Phil Cordell wordt op 17 juli 1947 geboren in Londen en komt daar op 31 maart 2007 te overlijden. In 1966 richt hij de band Therapy Children op. En samen met Mike Ware, Paul Kendrick en Derek Koch. En zij scoren in de jaren erna enkele bescheiden hitjes, waaronder een cover van Buddy Holly, That'll Be The Day. In 1970 verlaat Cordell de band om in 1971 onder de naam Springwater een wereldhit te scoren. Daarna wordt het enkele jaren stil totdat hij in 1974 onder zijn eigen naam weer een hit scoort met Dan the Banjo Man.
1: Kijk.
2: Geniet nu van het muzikale monument en ik vind dit echt een parel. Een pareltje, ja. Een eenmalig pareltje uit 1971 van Phil Cordell onder de naam Springwater. I Will Return.

0: Zo loop je wel eens tegen een muziekje aan, Kees, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik zat twee weken terug, of een week terug, te zappen. Wat ik wel vaker doe als ik vervel. Of ik slaap, of ik zap. En toen eindigde ik in een, de aftiteling van een film.
1: Ja.
0: En ik had die film dus helemaal niet gezien. Maar nee. Ik bleef even hangen. Ik denk, van de goede muziek. En toen zat ik verder te kijken naar die aftiteling. En toen kwam ook de artiestennaam in beeld.
1: Ja.
0: En toen heb ik dat opgezocht. En dat was dus Mark Lanegan.
1: Ja.
0: Amerikaanse zanger, schrijver. Inmiddels alweer overleden in 2022 op 57-jarige leeftijd in Ierland. Dus hij heeft denk ik van en Amerika en Ierland wat roots meegekregen. En dat gestopt in fantastische muziek, vind ik.
1: Ja.
0: En daaraan draaiden we nu Strange Religion.
1: Het klinkt geweldig,
0: ik
1: ja.
0: Ik vind het wel een kippenvel.
1: Nou, ik zat naar die naam te kijken. Ik denk, ja. Mark Lanegan. En toen ineens schoot mij te binnen. Want van de week is er ook een Ierse zanger, singer-songwriter overleden. Ook die is met de motor tegen de boom aangereden, ja, wat ik begreep. Ja. En op 56-jarige leeftijd. Dus vandaar dat ik dat ook tegen jou zei. Van, ja. Hey, maar dit is geweldig. Ik vind dit echt heel erg goed. Ik kan niet anders zeggen.
0: Ik heb nog een paar andere nummers van hem geluisterd. En die waren ook erg goed, moet ik zeggen. Dus,
1: ik ga hem zeker even luisteren.
0: Bij deze een aanrader voor je, Kees.
1: Yes.
0: Zoek hem even op. Van
1: yes, ga ik zeker doen.
0: Dan gaan we het weer hebben over de artiest van de maand.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: En we zitten op dag 1 van maand augustus. Het eerste uur hebben we al verteld wie de artiest van de maand is. En we kregen daar meteen ook wel wat reacties op jouw maatje Hans.
1: Ja, Hans die reageerde meteen. Ja.
0: Ja. Ja. Helemaal top. We vinden het zelf ook wel weer een hele goede keuze. Ook al moet ik zeggen, ik vind eigenlijk elke maand wel een goede keuze.
1: Ja.
0: Dat wouden we gewoon van muziek. Dus,
1: ja, zo is het toch.
0: We gaan draaien. Artiest van de maand, The Allman Brothers Band, Kees. Met het nummer nu van?
1: Blue Sky.
0: Blue Sky. Het album Eat a Peach.
1: Eat a Peach.
0: Eat a Peach. Dus eet smakelijk.
1: Komt-ie.
0: Blue Sky.

0: En zei ik het net al bij Mark Lennigan dat je soms tegen dingen aanloopt. Zo ook hier, de Britse formatie Ist. Je zou haast denken dat het Duits is, maar ze komen echt uit Manchester.
1: Ja.
0: Gaan binnenkort ook in Nederland optreden en we luisteren naar het nummer You're Mine van het album Architecture.
1: Klinkt geweldig, ja, ik kan niet anders zeggen.
0: Ik moest wel lachen, want jij kende dit uiteraard niet.
1: En nee.
0: We starten het nummer en ik zeg alleen maar naar jouw gezicht te kijken.
1: Ja.
0: Hey, meteen, poep, alle prikkels gingen open.
1: Inderdaad. Ja. En dan zet ik ook meteen mijn koptelefoon
0: op.
1: Dan is de concentratie net iets...
0: Goed,
1: maar geweldig. Goed nummer, absoluut.
0: En wil mijn gelul gewoon niet horen, dat kan ook.
1: Dat kan ook natuurlijk, hè. Nee hoor. Nee, we lullen eigenlijk al 10 jaar slap tegen elkaar.
0: Ja, en dat doen we...
1: En daar blijven we voorlopig nog wel even doen.
0: Nog gewoon blijven we dat volhouden.
1: Zo is het.
0: Hey, we hebben nog eentje van jouw verlanglijstje klaarstaan, Kees.
1: Ja, want ik zit vol met vragen.
0: Ja. Ik heb hier een vraag over. We gaan hem lekker draaien. De Moody Blues met...
1: Question...

0: Ja, het zit er weer op, Kees.
1: Het zit er alweer op, joh.
0: Het waren nog even de Moody Blues. Nee, sorry. Eddie Cochran. Met Summertime. En daarvoor de Moody Blues, inderdaad, met Question. We gaan wat mensen bedanken. We bedanken uiteraard Bets voor haar Guilty Pleasure. Een hele mooie. En hou je taai, Bets. We vechten met z'n allen.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Verder danken we Ineke Nederend voor Nederlandstalig verzoeknummer. En ik dank jou weer voor 2 uur gezelligheid.
1: Bedankt jou ook, Jochie, weer voor een leuk programma. En volgende week zijn we er niet.
0: Precies.
1: En de week erop zijn we er gewoon weer wel.
0: Zijn we er weer wel, ja. En dan proberen we iemand voor de 24 uur, zoals het vroeger heet, van in de uitzending te hebben.
1: Zo is het.
0: Goed weekend allemaal. Geniet van het mooie weer. En geniet van de summertime.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittende van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert

Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Goedenavond luisteraars, daar zijn we weer in een warme studio. Mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Enink, die ook weer voor de techniek zorgt. Ik wil vanavond beginnen met een opname gemaakt op 26 en 27 augustus 1995 met het Aake Johansson trio, bestaande uit Aake Johansson piano, Kjell Jansson bas en Magnus Grant op drums. En ze hebben als gast Anders Linskok op de tenorsaxofoon. Het nummer Time After Time.

0: En dat was het Ake Johansson trio met als gast Anders Linskok en het nummer Time After Time.
1: Ja, een van mijn favoriete tenorsaxofonisten, dat is Charles Lloyd. Hij was zelfs nog op het Noordse Jazz Festival, afgelopen Noordse Jazz Festival. Ik weet niet hoe oud hij is, maar hij is wel over de 80 in ieder geval. Maar hij speelt nog steeds fantastisch muziek. Ik ga nu luisteren naar Charles Lloyd op de tenorsax, Brett Mehldau piano, John Abercrombie gitaar, Larry Grenadier bass en Billy Higgins drums, een oude bekende van Hoagy Carmichael, Georgia.

0: Georgia was dat hele gespeeld. Charles Lloyd op de tenorsax, Brett Mehldau op piano, John Abercrombie gitaar, Larry Grenadier bas en Billy Higgins drums.
1: Ik vervolg met Jimmy McGriff op orgel, Hammond B3. Bill Easley Gordon Battle op tenorsaxofoon. Ronnie Cuber op bariton saxofoon. Melvin Spark Hassan op gitaar, maar niet op het nummer wat we gaan draaien. Wilbur Bascomp op bas. En het nummer, dat wordt Soul Street.

0: En dat was Jimmy McGriff met Soul Street.
1: Ja, een lekkere blues. En we gaan verder met de blues. Nu een stuk dat is getiteld Pint of Blues van Charlie Mariano, de alt-saxofonist. En hij speelt ook mee met de groep die het gaat uitvoeren. Een groep onder leiding van Charlie Mann, de drummer. Charlie Mann and his men. En dat zijn Stu Williamson op trompet, Charlie Mariano dus alt-sax, Russ Freeman piano, Leroy Vinegar bass en Charlie Mann drums. Een opname uit 1956. En Los Angeles om precies te zijn. Pint of Blues.

0: Pint of Blues, heerlijk gespeeld door Stu Williamson trompet, Charlie Mariano alt sax, Chris Freeman piano, Leroy Vinneken bas en Shelly Man drums.
1: En nu een opname gemaakt op 21 maart 1964 in New York City. Willis Jackson, tenorsaxofoon. Frank Robinson, trompet. Pat Martino, gitaar. Carl Wilson, orgel. En Joe Hardik op drums. En het nummer Polka Dots and Moonbeams.

0: lovely.
1: En dat was Willis Jackson met Polka Dots en Moonbeams.
2: Gaan we verder met een aantal van mijn favorieten, kan ik wel zeggen. Violist Stefan Grappelli samen met gitaristen Philip Catherine en Lally Coriel. En dan ook nog niemand minder dan Niels Henning en Sted Pedersen op de bas. Ga dan luisteren naar een prachtig stuk van hun Blues voor Django en Stefan.
3: One of the last takes.
4: I forgot to say one thing. I love you all.

0: Ja, heerlijk blues voor Django en Stefan. Stefan Cappelli die speelde niet alleen fantastisch viool, maar hij deed ook nog heel mooi op de piano. En de gitaristen waren Philip Catrine en Larry Coryell en bassist, niemand anders dan Niels Henning en Seth Patterson.
1: Ja, we gaan snel door, want we hebben niet veel tijd meer. Steve Hobbs vibrafoon en John Patitucci op de bas. En het nummer Missing Carolina.

En dat was Steve Hobbs met Missing Carolina. We gaan er heel even uit voor het nieuws en daarna gaan we door met het tweede deel van deze Jazz Star.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: Ja, beste luisteraars, we gaan snel weer verder met het tweede deel bij deze Jazz Time. En ik begin met gitarist Russell Malone. Een fantastisch muzikant, ook een heel aardig mens. We hebben hem wel eens een samba mogen zien optreden. Hij was jarenlang de vaste begeleider van zangeres Diana Krall. En had ook een prachtige carrière onder eigen naam. Maar helaas veel te vroeg vorig jaar overleden. En ik heb hier een mooi stuk van zijn eerste album onder eigen naam, getiteld Black Butterfly, waarop hij samenspeelt met Kerry Motley piano, Paul Keller bass en Peter Sears drums. Ga dan luisteren naar een mooi bekend stuk van Bacharach. I say a little prayer for you, Russell Malone.

0: Ja, dat was een mooie en leuke uitvoering van I Say a Little Prayer. Door Russell Malone op de gitaar. Kelly Motley piano, Paul Keller bas en Peter Sears drums.
1: En dan komt nu de tip van Jaap. En dat is het nieuwe album van Teus Noble. Het album heet Child's Play. En het nummer dat wij laten horen en wat hij heeft aangevraagd is Divine by Design.

0: En dat was de tip van Jaap van het nieuwe album.
1: Hij wist niet van ophouden.
0: Ja, ja. Van het nieuwe album van Teus Nobel. Child's Play, het nummer Divine by Design.
1: En ik krijg altijd hele goede zin van, als er nou zulke jonge nieuwe muzici zijn die de jazz in leven houden. Prachtige muziek. Ik ga maar even terug naar het verleden, om precies te zijn naar 1962. En dan heb ik het over het Johnny Little Trio. Is niet zo bekend, maar Johnny Little is een vibrafonist die een trio heeft met organist Milt Harris en in dit geval Pebby Hennent op drums. En ze wordt ook nog bijgestaan door Steve Cooper bas en Ray Barretto op conga's. Gaat u luisteren naar hun uitvoering van The Work Song.

0: En dat was de Work Song. Het werd heel gespeeld door Johnny Little, de vibrafonist met zijn trio. Milt Harris, orgel en Peppy Hennen, drums. En ook nog speelden ermee Steve Copper op bas en Ray Barretto op conga's.
1: Ja. En ik vervolg met Lorraine Desmarais, piano. Frédéric Allary, bas. Camille Bellis, drums. En het nummer, ik zei tegen Gerard, lijkt een beetje op ons. Forever Young.

0: En dat was het Lorrain Desmarais Jazz Trio met Forever Young.
1: Ja, voor de pauze hoorde je al iets van Stefan Grappelli, de legendarische violist. Ik ga nog iets van hem laten horen. Nu samen met Oscar Peterson en zijn trio, dat daarbij bestond uit Niels Henningers uit Peterson Bass, daar heb je hem weer, en Kenny Clark op de drums. Oscar Peterson, Kenny Clark, Niels Henningers uit Peterson en uiteraard Stefan Grappelli. Zij gaan spelen Flamingo.

0: Ja, dat was een heerlijke uitvoering van Flamenco door Stefan Grappelli op de viool. En het Oscar Pietersen trio.
1: Ja, en dan iemand die jaren geleden heel vaak te horen was en tegenwoordig helemaal niet meer. Paolo Conte. En het nummer Blue Note.

0: En dat was Paolo Conte met Blue Note.
1: Ja, en zo dadelijk gaat u ook naar de blues luisteren. Want u gaat luisteren naar Shirley Scott op het orgel. Met haar toenmalige echtgenoot Stanley Turrentine op de tenorsax. De opname werd gemaakt in 1964. En verder speelde nog mee Earl May Bass en een bijzondere drummer, of drumster, ik weet het niet, Cressella Oliphant. Ja, je zult zomaar heten. Niks aan te doen. Maar het nummer is gewoon lekker. Deep Down Soul, Shirley Scott en Stanley Turrentine.

0: Deep Down Soul, ja, heerlijk toch. Stanley Turrentine, tenor sax, met zijn toenmalige echtgenote Shirley Scott op het orgel.
1: Heb ik er nog eentje voor u, Earl Garner met The Shadow of Your Smile.

En dat was Earl Garner. En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Mede namens Gerard Heening, dank u voor het luisteren, welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Bij Athene zijn twee blushelikopters tegen elkaar gebotst. Daarbij kwamen een Deense piloot en een Griekse brandweercoördinator om het leven. De helikopter waarin ze zaten stortte neer. Het andere toestel kon veilig landen. De helikopters waren bezig water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden, bij weinig wind in 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm, 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

the one you run to see. In the evening.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Een bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Sinti Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek. Yeah.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. Het dodental van aanvallen van het Israëlisch leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gaza-stad aan en daar...